Zwitserland en het hier, dan kun je ook maar een maatje op de Maritonen. Oh, de Terranera, kijk op je moe. Wil ik je ringen dit jaar op dit? Kist wat dat? Wil ik je ringen dit jaar op dit? Kist wat helemaal dat je gaat sturen in keer is echt waar. Maar natuurlijk is dat waar, keer en waar. Hij doet niet allemaal de pijn, kijk in de maat, dat er meer volgen wil je. Dat moet je omhoog, joh. En wat zal me meer met dit jaar, dat je niet. Natuurlijk is het jaar goed. Elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke keer, elke